0: I'm a bit even it. I'm not asking you to do it, I'm not asking you to do it.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
1: Akkusiets!